0: winkelcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. Bij de politie is een verontrustend belletje gedaan en die melding wordt serieus genomen. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Zo'n zeker 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum, want dat zat vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. En Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Hatestown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 4045. De publieksprijs voor beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle Race. En dan nu het weer van Weer Online. Er is hier en daar nog kans op mist, verder is het droog en dat blijft zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

America.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie doet onderzoek naar een telefonische melding, maar zegt nog niet wat er precies aan de hand is, meldt de Telegraaf. Vorige maand was de school ook al een dag gesloten. Daarna ontplofte er een explosief. Justitie was deze maand dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, meldt de Telegraaf. De arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. En in Portugal zijn twee kinderen van 3 en 5 huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
6: Go ahead.
5: I want to get into it, man, you know.
6: Go ahead.
5: Like a sex machine, man.
6: Yeah.
5: Moving, doing it, you know.
6: Yeah.
5: Can I count it off?
6: Go ahead.
5: One, two, three.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De politie probeerde tot 2 keer toe de topcrimineel te overmeesteren op volle zee voor de West-Afrikaanse kust, maar dat ging niet door, schrijft de Telegraaf. Jos Leijendekkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, gaan zo weer terug naar Ter Apel. Daar was gisteravond geen plek voor ze. De burgemeester van Stadskanaal besloot ze op het laatste moment op te vangen en zette zelf ook bedden neer. Hij zei dat ze vanavond niet meer kunnen komen. Opnieuw blijft een Joodse school in Amsterdam-Zuid gesloten na een dreiging, schrijft de Telegraaf. 2 maanden geleden ging het ook al mis bij de school toen er een explosief afging. Vorige week werd een Iraakse man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen. En de Amerikaanse Harvard Universiteit wil niet meer dat zoveel studenten hoge cijfers halen. Vorig studiejaar haalden ongeveer 2/3 van de studenten hoge cijfers. Het plan is nu om niet meer dan 20% een hoog cijfer te geven. Studenten zelf vinden dat maar onzin. Uit een onderzoek blijkt dat bijna iedereen dat niet wil. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. De Consumentenbond en 28 Europese zusterorganisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika, maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. En president Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu, melden Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten doen. Trump wil het even rustig houden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Netanyahu wil meteen verder vechten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris van de Koning vraagt gemeenten opvangplekken voor asielzoekers. Die dringende oproep doet hij op Radio 1. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal geslapen. Het is niet duidelijk waar ze vanavond terecht kunnen. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden de nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Er wordt in Iran snel weer gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt daarover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met een deal. En bij het Amphia ziekenhuis in Breda zijn ze rokende bezoekers op het rookvrije terrein beu, schrijft Omroep Brabant. Daarom hebben medewerkers zo'n 10.000 sigarettenpeuken opgeraapt en in een glazen koker in de hal gezet. Zo wil het ziekenhuis laten zien hoe groot het probleem is en hopen ze rokers even te laten schrikken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen. Kan die?

0: Zou het met ze zijn met de heren van de Romantics? Talking in your sleep. Hey, hartelijk welkom. Hartelijk welkom op Ice Radio op deze donderdagochtend. Hartelijk welkom bij Melle's Morning Mix. Een kerstverse nieuwe editie heb ik voor je. Tussen nu en 12 uur weer een welgemeende poging om je muzikaal gezien een beetje te verrassen, te vermaken en te verwennen. En het zou ook zomaar kunnen dat het nu iets na 5 zondagmiddag is. Hè, dat je naar de herhaling luistert van dit programma. Nou, in dat geval hoop ik dat je lekker buiten zit. In je tuin of op je balkon of op het terras of van mijn port op het strand of in een bootje. Want het wordt een heerlijk weekend. Dat is ons beloofd. En ja, wat je belooft op moet je doen. Dus ik zie er ook naar uit. Dames en heren, ik heb hier een hele grote koffer vol met digitale liedjes. Daar ga ik keuzes uit maken. Ik weet nog niet hoe ze uitpakken. Eén ding weet ik wel, dat is dat ik de nieuwe Icebreaker voor je ga draaien. Die staat nog niet op de website, want onze webmaster was een beetje ziekjes deze week. Maar volgens mij is met algemene stemmen besloten dat de Amazons deze week de Icebreaker hebben. Met hun nieuwe single Blood on the Bone.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk, al zeg ik het zelf. Steelers Wheel en Star. En Steelers Wheel zou je kunnen kennen van Stuck in the Middle with You. Dat is ook van hun. En die stem die zou je sowieso kunnen kennen. Want dat is niemand minder en ook niemand meer trouwens dan Gary Rafferty. De man van Baker Street en zo. Ja, die kwam uit dit bandje, Steelers Wheel. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Lekker draaien waar je zin in hebt. En dat is precies wat ik ga doen in dit programma. Doe ik al jaren en jaren. En het bevalt me nog steeds uitstekend. Hey, even bijpraten. Ik ben benieuwd hoe het met je is. Ik hoop dat je een lekker weekend in het vooruitzicht hebt. Het wordt heerlijk weer. Daar zijn we ook wel aan toe na al die saaie, koude, regenachtige dagen. Ik ga het water op. Dat is een ding wat zeker is. En morgenavond heb ik ook nog een leuk uitje. Dan ga ik met mijn dochter naar K3 in Antwerpen. Ja, mijn dochter was vroeger natuurlijk een hele grote K3-fan. Ik zeg natuurlijk, maar ze had die leeftijd destijds. Ze is inmiddels dik in de 20. Maar ja, voor all time sake met papa helemaal naar Antwerpen, naar K3. En ik vind het wel leuk dat zij heeft het allemaal geregeld. Dus ik kijk daar wel naar uit om de dames van K3 morgenavond te zien. En ik weet niet wat jouw plannen zijn. En nogmaals, ik hoop dat je een lekker weekend in het vooruitzicht hebt. Lekker naar het strand of al is het maar een beetje in de tuin of op je balkon rommelen. Heerlijk, heerlijk. Temperaturen van ver in de 20 graden. Hey, wat heb ik dit uur en het komende uur allemaal voor je? Nou ja, de dingen die je gewend bent. Hè. We hebben een prachtig ice-icoon van Elvis Costello en de Attractions. Daar ga ik een track van draaien. Ik weet niet of ik Monica Leij en Paul Gulmi te pakken krijg. Ik vraag het me af. Die zijn hard aan het werk om zich ook een beetje klaar te maken en al het werk af te hebben voor dat heerlijke weekend wat eraan komt. Ik heb het Prince moment en de Pimpan plaat en fijne muziekjes natuurlijk.

Neil Horan, zijn voormalig mede-band lid van One Direction, die staat momenteel in de Amsterdam Arena 10 dagen. Ja, hoe zou hij dat nou vinden? Dat vraag ik me wel eens af. Volgens mij gaat hij lekker zijn eigen gang, Neil Horan. Dit was een bescheiden hitje van een paar jaar geleden. On the Loose heette dat. Het boekje van Robert Lodge heb ik weer bij me deze week met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Leuk om een verhaaltje met je te delen elke week. En dan natuurlijk een bijbehorende plaat te draaien. Ken je Grace Slick nog van Jefferson Airplane en later van Jefferson Starship? En weer nog later in de jaren 80 van alleen Starship. Grace Slick, ja, nou dat is me een dame hoor. Het verhaal gaat als volgt. In 1978 begon de Europese tour van Jefferson Starship, dat was dus de opvolger van Jefferson Airplane, nogal chaotisch. Zangeres Grace Slick kampte al langer met alcoholproblemen en dat liep tijdens die tour volledig uit de hand. Het eerste optreden in toen nog West-Duitsland moest zelfs worden afgelast omdat ze te dronken was om op te treden. Een boze fans reageerde woedend en buiten de zaal ontstonden ook rellen. En de avond daarna stond Grace Slick alsnog op het podium, maar ook toen was ze redelijk zwaar onder invloed. Ze zong vals, vergat de teksten en maakte het nog erger door het Duitse publiek belachelijk te maken met opmerkingen over de verloren Tweede Wereldoorlog. Ja, dat was in 1978, hè? Dat was nog niet eens zo heel lang na die Tweede Wereldoorlog toen. En alsof dat nog niet genoeg was, gedroeg ze zich ook ongepast tegenover alle mensen op en rond het podium. Nou, later dan wordt dat natuurlijk allemaal een beetje in perspectief gezet en werd dat optreden gezien als een van de meest ontspoorde concerten uit de rockgeschiedenis. En niet lang daarna verliet Grace Slick de band tijdelijk om haar leven weer op de rails te krijgen. Ja, dan wordt zo'n verschrikkelijk optreden bij nader inzien en met terugwerkende kracht toch nog een historisch optreden. Nou, ze kreeg haar leven weer enigszins op de rails en na Jefferson Starship was er nog een leven van de band Starship. Misschien ken je dat nog wel van We Built This City. Maar dat draai ik dan niet. Ik draai die andere Amerikaanse nummer 1, Sarah.

Ik heb zo'n uitgebreid digitaal televisiepakket ooit 20 jaar geleden aangeschaft. Totaal onnodig, maar ja, daar betaal je dan ongemerkt toch elke maand weer een fors bedrag voor. En er zitten ook een x-aantal muziekzenders in. Die MTV-zenders die zijn er niet meer, maar vroeger was dat aantrekkelijk. En daar zit ook een zender in, ik weet niet eens meer hoe die heet, maar die had van de week een heel aardig unplugged, akoestisch, jazzachtig concert van Sting met een aantal muzikanten. En hij speelde daar All This Time. En toen dacht ik, wat een fijn liedje eigenlijk. Dat ga ik donderdagochtend weer eens aan je laten horen. Dat was de reden dat ik Sting voor je draaide. Monica Leijen, die heeft regelmatig een gastrolletje in dit programma. Daar waar het gaat om meer vrouwen op de radio. Dat zou ze normaal gesproken deze ochtend ook hebben. Waren het niet dat ze zegt, ja, ik heb het veel te druk. Een druk weekend, of tenminste een lekker lang warm weekend voor de boeg. Dus ik moet zorgen dat ik alles op tijd af heb. Nou, prima. Ik heb nog niet veel vrouwelijke vocalen gedraaid. Want daar zorgt ze natuurlijk altijd voor. In het kader van meer vrouwen op de radio. Ik zit even te kijken. Romantics, Amazon, Steelers Wheel. Of Amazons moet ik zeggen. Snoop Dogg, Neil Horan. Nee, nog helemaal geen vrouwen. Het wordt hoog tijd. En deze dame die staat weer op North Sea Jazz binnenkort. Uit België. Céla Sou en Black Part Love. Your face and I try to make your face and I try to make you wonka.

0: Life is good.
1: Ja, en zo is het. Een mooie combi. Nas en Amy Winehouse en Cherry Wine.
2: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
1: Ik heb het al vaker gezegd. Het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben is dit jaar de basis voor de keuzes van het Ice-icoon. En we doen het een beetje chronologisch. We hangen lekker in de jaren 70. Het Ice-icoon van deze week komt uit 1978 en is van Elvis Costello and the Attractions. Het tweede album van de band heet This Year's Model. En dit is dan toch wel een beetje het prijsnummer, heb ik het idee. I don't wanna go to Chelsea.

Eddie, maar hij wist niet wie het was. En de opnames voor dit nummer liepen ook niet helemaal lekker. Het klonk een beetje vlak. Allemaal, er was nieuwe apparatuur die niet goed werkte. Maar zowel Prince als Susan Rogers, zijn producer, die vonden het eigenlijk wel lekker klinken. En zo is het op Sign of the Times terechtgekomen. The Ballad of Dorothy Parker.

0: Radio.
1: Hey, show it, baby.
2: Hoogste tijd om een klein dansje te maken op deze donderdagochtend. Voetje links, voetje rechts met je handtas in het midden. Dat mag thuis, dat mag op je werk, dat mag op je balkon, in de tuin, in de auto. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Voor mijn part lig je al lekker aan het strand, alhoewel het misschien nog een beetje fris. Dit is Odyssey en Inside Out tot aan het nieuws van 11 uur. Of het nieuws van 6 uur als je naar de herhaling luistert. Hou hem hier op Ice Radio. Ik ben zo bij je terug.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. En een journalist en cameraman van Omroep BNN-VARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat zijn vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. En het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen zijn besmet. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is geen medicijn tegen deze variant van het virus. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig.

Absoluut een van mijn favoriete jaren 90 bandjes, The Black Crowes en Hotel Illness. Ja, fijne opening van uur 2. Je bent weer terug bij Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Ik heb nog iets minder dan 60 minuten om je muzikaal gezien een beetje te verrassen en vermaken. En wellicht ook te verwennen, je weet het niet. Eens kijken of ik Paul Goulmy straks te pakken krijg voor een keuze uit Paul's platenkast. Ik heb in ieder geval nog de Pimpam plaat voor je straks. En ik heb de nieuwe single van Editors en die heet Call It In.

Ja, die Staying Alive van de Bee Gees, die hoor je nog regelmatig op feesten en partijen en bitterballen bijeenkomsten. En deze dan weer wat minder. En die vind ik eigenlijk minstens zo leuk. Night Fever van de Bee Gees. Hey, vorige week draaide ik een nummer van een Engelse DJ, Bless, die dan de E weer als 3 schrijft. En dat nummer heet Terms and Conditions. En zo heet het nog steeds. En ik vind het nog steeds lekker.

Je hebt van die liedjes, je hebt van die liedjes die nooit verder zijn gekomen dan de tipparade. Die hebben de top 40 nooit gehaald. Maar op een of andere manier zijn we ze wel altijd met z'n allen blijven draaien. En zijn we ze leuk blijven vinden. En zitten ze nog steeds in het collectieve geheugen. Bekende voorbeelden. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. En Ride Like the Wind van Christopher Cross. En deze hoort er ook wel bij, denk ik. Ferdy Lancey, ooit lid van VOF de Kunst. En schrijver van dit liedje. Als ze lacht, dan lacht ze echt. Ja, normaal gesproken op dit tijdstip Paul Gulmi. En dan doet Paul een greep in Pauls platenkast. En dan pakt hij daar iets uit. Waarschijnlijk uit vervlogen tijden. Maar af en toe ook wel eens iets eigentijds. Maar Paul die heeft de druk. En net als Monica Leij het vorige uur. De druk bezig om te zorgen dat hij een lekker lang vrij weekend heeft. Want het is Pinksteren, hè, dat weet je natuurlijk. Ja, dat heeft voor- en nadelen. Je hebt een lekker lang weekend. Maar je hebt ook een werkdag minder. Dus ja, over het algemeen moet je dan een beetje vooruit werken. Paul die appte net. Hij zegt, ja nee, het lukt me niet. Maar draai maar even iets uit mijn platenkast van Heaven 17. Want dat vond ik altijd zo'n fijn beentje in de jaren 80. Nou, we kennen allemaal Temptation. En we kennen allemaal die andere hits. En misschien ken je deze ook nog wel. Ik had hier volgens mij nog een 12 inch van in de kast staan. Heaven 17. Met de groeten van Paul Gulmi. En Let

altijd zo grappig als ik lees over, over dit soort muzici, somber. Ja, dan staat er niet meer in een biografie dat hij op zijn zesde begon met gitaarspelen of pianospelen. Nee, er staat dan tegenwoordig bij dat hij op die en die leeftijd begon met dat en dat stuk software om muziek te componeren. Nou ja, je ziet wat er van gekomen is. Somber en Homewrecker hoorde je. En dit, ja, dit zijn wel mensen die gitaar spelen en piano en drums en zo. Fleetwood Mac.

Tijd gaat zo snel, vrienden. Was het nou eind vorig jaar of was het alweer het jaar daarvoor dat Lauryn Hill naar de Ziggo Dome kwam? Ik weet het eigenlijk niet meer, maar ik was er wel bij. En het openingsnummer van dat concert was wat je zojuist hoorde. Everything is Everything. Wat een heerlijke track blijft dat toch. Zo direct de Pimpelplaat, maar eerst deze uit België. Absent Minded.

Ergens op dat wereldwijde web, dat internet, is een fantastische remix te vinden van dit nummer. Luther Vandross en Never Too Much. Die is een beetje opgepimpt en een beetje opgepoetst. Voldoet weer een beetje aan de eisen van deze tijd. Maar ja, ik weet niet waar ik hem op een goede, kwalitatief goede manier kan downloaden. Dus die hou je nog wel eens te goed. Je moest het even doen met het origineel, ook niet te versmaden. Luther Vandross en Never Too Much. Hoogste tijd voor de Pimpamplaat. Ik heb een Pimpampetschijfje. Een digitaal Pimpampetschijfje, daar draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer. Daar zitten ongeveer 20.000 titels in. En dan krijg ik alleen maar de titels op mijn scherm met de letters die ik draai in die volgorde dat ik ze draai. Zo heb ik het volgens mij nog nooit uitgelegd. Maar dat klopt wel een beetje. Hè? Ja, 3 letters dus. De eerste letter heb ik gedraaid. De C is dat. De C van Cornelis. En dan hou ik er over 4138. 4138 liedjes met een C in de titel. Eens even kijken. De tweede letter is een D. CD. Hey, CD. Dan zak ik in 1 keer naar 0. Dat is opmerkelijk. CD, geen enkele titel van deze 20.000 heeft een C en een D achter elkaar in de titel. Nou, de D gaat weg. En dan draai ik een nieuwe letter. En dat is de O van Otto. De O van Otto. CO heb ik dan. En dan heb ik er 639. Dus dan zak ik eigenlijk van die 4100 naar 639. En wat heb ik dan allemaal? Ja, alles met conspiracy, conversation, seconds natuurlijk. Alles met come en comes. Koffie. Nou, het zijn er veel te veel. 639. Derde letter is de... De T van Tinus. De T van Tuik. C-O-T. Kot. En wat heb ik dan? 7 liedjes. Dat zijn er niet zoveel, 7. Maar het is toch wel een bepaalde keuze. Even kijken. Oh, ik heb Crying at the Discotheque. En Discotheque. Daar zit C-O-T. Discotheque. Van Alcazar. Dat is een cover. Of ja, een cover. Een beetje een bewerking van Spacer, toch? Van Sheila the Black Devotion. Daar heb ik 2 versies van. Dus Cotton Eye Joe natuurlijk, ja. C-O-T. En Discotheque van U2. Oh, dat is ook wel aardig. Narcotic natuurlijk van Liquido. Nicotine and Gravy van Beck. Ook leuk. Maar ik heb hier wel zin in. Ik heb hier eigenlijk wel zin in. Dit is Kid Creole samen met zijn Coconuts. En nou, dit is niet zo'n hele grote hit van ze, maar wel een fijne. Endicott. En Endicott schrijf je met C-O-T-T op het end. En daar zit een C en O en een T in. Zo is het spel.

Heb je dat wel eens? Never know. Dat je iets uit je eigen collectie terughoort en dat je denkt, wat was dat nou ook alweer? Nou, dat had ik van de week met dit liedje. De Britse band Athlete. We staan al sinds eind vorige eeuw en hadden in Nederland één heel klein bescheiden radiohitje. En dat was het nummer wat je zojuist hoorde. Wires heet dat. Fijn, fijn om dat weer eens te horen. Ik eindig ook dit tweede uur met een fijne disco dance classic. Prince deed nog een ode tijdens een concert in Los Angeles tijdens de Welcome to America tour. Een ode aan deze dame, Tina Marie, rest in peace, zei hij. En vervolgens speelde hij en zijn band The Lover Girl. Als laatste, dank voor

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag dicht. 2 maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. Het Rode Kruis geeft ook vandaag hulp bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die niet naar binnen kunnen, krijgen eten en drinken en ze kunnen hun verhaal kwijt bij de hulpverleners. Gisteren konden ruim 50 vluchtelingen niet in de opvang terecht. Ze sliepen daarom een nachtje in Stadskanaal. Morgen gaat de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar terug stortte die deels in door een ontwerpfout en dat gaf een harde knal, maar niemand raakte gewond. Wel raakten auto's beschadigd. Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Code, code, code. Tell me something. You can't play a beat.

0: That was a good one.
1: Ice Radio!
2: And this is the new Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig bij een grote oude boomstam slaapt. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Inyes Weski, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eiste het OM 4,5 jaar cel. Weski zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. En het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie, maar nu wordt gekeken of er toch minder ruimte nodig is, waardoor het dorp kan blijven bestaan. De 1300 inwoners moeten nog even wachten op duidelijkheid. Een definitief besluit komt volgende maand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Morgen is er ook veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in Stadskanaal slapen. Er is niks meer aan de hand in een politiebureau in Lelystad. Dat werd eind van de ochtend ontruimd omdat iemand iets had meegenomen dat leek op een explosief. Experts zagen dat het om een handgranaat ging. Die hebben ze veiliggesteld meegenomen. Daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. En de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin is weer geweest. En daar zei de koning zich zorgen te maken over de verharding van demonstraties, zoals die in Loosdrecht. Hij vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden. De fotosessie was dit keer op landgoed Klingendaal in Wassenaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het is 23 graden. Morgen is er veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen, maar ze hoeft niet terug de cel in. De straf is gelijk aan de 42 dagen voorarrest. De rechter vindt dat er vormfouten zijn gemaakt, dat ze geen advocaat meer is en dat haar gezondheid niet best is, heeft ook meegespeeld. Een topsporter die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens het OM zeker 60 slachtoffers gemaakt. Maar misschien waren het er nog veel meer. De man zou 2 jaar geleden een jongen van 10 hebben misbruikt, waarna de zaak ging rollen. En er wordt er ook van verdacht 5 jaar lang kinderporno te hebben gemaakt. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben het niet overleefd. Een paar anderen raakten gewond. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes al iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. En er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets zou hebben met zanger Antoon en voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Na een fotosessie werd haar gevraagd wat er waar is van de verhalen. Ik weet wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en meer kan ik er niet over vertellen, zei ze. Ik heb het liever niet over zulke privézaken. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: When the going gets tough.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vandaag niet bij kunnen is niet bekend. Afgelopen nacht hoefde er volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, kozen ze daar zelf voor. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad Ridouan Taghi geholpen, maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg gestraft is met haar 42 dagen voorarrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Wesky houdt vol onschuldig te zijn en de kans is groot dat ze in hoger beroep gaat. Er is een derde verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. En ook dit keer is het een minderjarige, een jongen van 14. Er waren al twee andere pubers opgepakt. De man werd vorige week dood in zijn woning gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. En het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Dat is een rapportcijfer van 1 tot 10 dat ook wordt gegeven aan bijvoorbeeld de wind- of zonkracht. Het nieuwe systeem werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is volgens het KNMI nodig omdat niet iedere 25 graden hetzelfde voelt. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden, vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Naar mij.
1: Ice Radio met nu het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers op. Daarvoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit overvol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen en voor vanavond dreigde dat ook te gebeuren. De eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. Het zou logisch zijn als Ines Wesky in hoger beroep gaat, denken haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Die straf is gelijk aan haar voorarrest, dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. De parlementaire enquête over corona begint volgende week en net is bekendgemaakt wie er allemaal ondervraagd gaan worden. Weinig verrassende namen, zoals ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het laatste verhoor is in september en begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. En een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam kwam waarschijnlijk van een jongen. Hij is aangehouden. De politie wil nog niet kwijt wat er precies werd gezegd. De school bleef daardoor vandaag dicht. Het is nog niet bekend of de leerlingen morgen weer naar school kunnen. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Amsterdam heeft plek gevonden voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het komende half jaar gaan ze er 230 opvangen. Dat gaat niet ten koste van andere asielopvangplekken in de stad. De eerste asielzoekers zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. De opvang in Ter Apel zit voor de tweede dag op rij overvol. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Reden is een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door mensen die erin zaten. De scholier heeft niks, maar de politie neemt de zaak heel serieus. En in Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de play-off wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel, nu Amsterdam heeft aangeboden 230 asielzoekers te kunnen opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht

uit de Eiffeltoren is geveild voor bijna een €500.000. Veel meer dan de verwachte €150.000. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt dat al ruim 40 jaar met een lift. Wat te kopen met de trap kan is de vraag, want die weegt ruim een ton. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het nog lang aangenaam met veel zon. Morgen ook veel zon en zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel

0: Organisator Mojo zegt dat een zacht doorzichtig flesje zonder dop mee naar binnen mag. Verder roepen ze op om zonnebrand te smeren, luchtige kleding te dragen en goed te eten en drinken. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Lost and Found.

Ze zijn weer op tournee, mensen. Ja, zeker. Wet, wet, wet. Niet met zanger Marty Pello, maar met nieuwe zanger Kevin Sim. En wij vonden het leuk om er even weer mee op te starten. Wet, wet, wet en Sweet Little Mystery. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden aan de andere kant van de radio. Wij wensen jou een hele goede avond. En welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. Lekker hoor, openingsplaat is geweest. En dan gaan we eens even ons opmaken voor 2 uur heerlijke muziek. 70s en 80s vanavond. We gaan niet schakelen met Richard, maar wel heel veel goede muziek. Deze had op het album Thriller moeten staan, is niet gelukt. Michael Jackson en Freddie Mercury. At the State of

bestaan van mensen die weer aan het toeren zijn. Nou, niets is minder waar, mensen. Shaq Attack, de band die toch wel in de 80's de grootste hits hadden. Die zijn ook weer op tournee en die komen ook naar Nederland volgens mij. Ik heb het even nagekeken. Ik ben even kwijt wanneer. Maar weet je, dat kun je natuurlijk tijdens het volgende nummer zelf ook uitzoeken. En we hebben nog wel wat mooie platen op stapel staan. Wat dacht je van Rod Stewart, Susie Quattro. We gaan weer terug naar de jaren 70. XTC, The Pretenders. En deze van het album Toto 4. Eindelijk weer een keertje Toto. Waiting for your love.

Als je verzoekjes krijgt hier bij Ice Radio, en die krijgen we regelmatig, dan draaien we ze namelijk, en het liefst nog in de extended version ook nog. Deze Human League Can Keep Feeling Fascination, daarvoor Toto, and Waiting For Your Love. We gaan zo meteen even opa kijken. Ik voel het op zolderen. Want ja, we lopen toch wel weer er tegenaan. Ik heb nog een plaatje uit mijn geboortejaar. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst is hier Suzy Quattro en The Devil Gate Drive. Hey, yo!

0: maatje naar kijken. En dan zag hij deze voorbij komen. ILO, Electric Light Orchestra en The Living Thing. Breng bij onze tijd op 8:30. In deze enige echte
1: Opa Kijk Ik Vond Op Zolder.
0: Ja joh, en in Opa Kijk Ik Vond Op Zolder gaan we terug naar een plaat uit mijn geboortejaar 1970. En in 1970 werd er een plaat gemaakt door ene Sir Elton John. Die was toen nog niet Elton John, het was net een beetje voorbij Reginald Dwight. Maar hij kwam met deze op te proppen en ja, wat is dat toch een geweldige plaat. Ooit gecoverd door Phil Collins. Even zo mooi, en die heb je natuurlijk hier ook al een keertje voorbij horen komen. Maar vanavond draaien wij het origineel. Tevens, Opa Kijk Ik Vond Op Zolder. Dit is Elton John met Burn Down the Mission.
2: Opa, kijk, ik vond op zolder.

deze muziek moet je natuurlijk helemaal tot het eind draaien. XTC, Sensors Working Overtime. En voor XTC hoor je natuurlijk The Clash en The Magnificent Seven. En daar weer voor Elton John als opa, kijk ik vond op zolder. En Burn Down The Mission. We lopen tegen het nieuws van 9 uur aan. Ik heb zometeen nog voor je de Time Bandits en deze, The Pretenders en...

Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De Deux Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen 15.000 euro. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. En bij Ajax staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een kier. De ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs voor de Conference League. Die is tegen FC Utrecht of Heerenveen. De wedstrijd Ajax-Groningen was in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Lost and Found.

luisterde je reinste nederpop. Ja, uit 1984. Ik kan je nog herinneren, 25 jaar top 40. Daar stond hij op en dat was eigenlijk het enige waar je hem op kon vinden. Ja, en natuurlijk op single. En de echte puristen die horen dat natuurlijk ook al wel weer. Ja, dat is natuurlijk allemaal geen enkel probleem. The President. En we trapten af met het goede doel en hou van mij. Dames en heren, jongens en meisjes, het is een paar platen over 9. 2 om precies te zijn. En dat betekent dat het 3 over 9 aanstaande is. We gaan weer even lekker even achteruit zitten, want je mag weer even genieten. Zometeen van Cadans. Paul Jong komt erbij met Wherever I Lay My Head. En eerst deze, de Little River Band uit Australië.

Paul Jong, onze eigen snabbelkoning. Want ja, hij heeft het natuurlijk niet zelf geschreven. Alleen maar gezongen, maar wel op een verschrikkelijk fijne manier. Wherever I lay my head, that's my home. En het origineel is natuurlijk...

That's My Home. En voor Paul Jong hoorde je Cadans met Dagen Dat Ik Je Vergeet. En The Little River Band met Lady was dit 3 over 9. Ik heb zo meteen nog voor je Rod Stewart, Madness, Milli Vanilli en This World of Order van New Music.

zuur verdiende Grammy weer inleveren, want die was niet voor hun, maar die was eigenlijk gewoon van Frank Varian, want die deed al het werk. En zij stonden op het podium een beetje heen en weer te gaan, maar wel een verschrikkelijk mooie act.

Ik vond hem in ethisch altijd redelijk bijzonder om naar te luisteren. Maar hoe vaker ik hem hoor, hoe mooier of ik hem ga vinden. En Erik die vroeg hem aan. Erik, je hebt weer een topplaat aangeleverd. Werkelijk waar. Yellow and I Love You. En daarvoor de New Music and This World of Water. En de Sister Sledge natuurlijk. Met He's Just a Runaway. 10:50 is het geweest. En als je op maandag luistert, dan is het 4:10. Dan kun je nog na gaan maken of niet. Maar in ieder geval, voor 4:00 hoor je er niets.

Wat gaat die twee uur toch snel voorbij, mensen? Ik weet nog zo dat ik achter mijn bureau stapte en alles opstart. En dan een paar hele fijne platen uit gaan zoeken. En voordat je het weet, ben je er alweer 30 verder. En dan is het alweer bijna 10 uur. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was de Style Council en You're the Best Thing. Gaat waarschijnlijk over de luisteraars van Ice Radio, waarschijnlijk. Ik weet het niet. Daarvoor Madness, Driving in My Car en The Nits en The Sketches of Spain. Het zit er weer op. We hebben nog één plaatje te gaan. Dan gaan we plaatsmaken voor The Fridge. En ik meld mij weer volgende week maandag voor de herhaling tussen 2 en 4. En anders komende donderdag ben ik er weer voor een nieuwe aflevering van Lost and Found. Ik zeg hele fijne Pinkster allemaal. En tot de volgende keer. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar twee kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt

blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten twee mensen gewond. Eén slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botste daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten twee mensen gewond. Eén slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

the feelings disappear. You are someone else.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten twee mensen gewond. Eén slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten 2 mensen gewond. 1 slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht. Morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.